0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.
2: Sa chequeando.

0: Friends FM. Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.

papelin.

0: vrouwenlucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen

in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten. Soms, ze zegt dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef. Groet

vastwaaide. Als we de lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden. Dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van heel

dat begrondgeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het

tegen de buitenkant. Iedereen die me kent ziet me vallen door de mand. Opgekropte kroppen in de keel, harde klopper. Schilder het verhaal door de hand van Edward Hopper. Alles aan de kant, nee, nu gaat me niet meer stoppen. Ik heb het in de hand, zal mijn handje niet meer los.

liefde soort me bezig sowieso. Vallen zoals domino's, toch niet naar de liefde, maar hij raakte me die cupido. Niet meer stoned thuis, hier is enkel nog de sugar high. PPR spuis, ink een zwijntje gemaskeerd als high.

0: substans. Mengen wit zwart roer door elkaar. Water in hun wijn valt troepelend zwaar. Donder aan de blauwe lucht, vrucht rood stap. Mas, tik, niet snik, slik, leven vrije halsdans.
1: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
3: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
2: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. Op dit moment staan er 529 mensen op de lijst van OCAT, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert. Dat schrijft HLN. Het OCAT volgt hen voor extremisme en terrorisme, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben met extremisten of omdat ze online haat verspreiden. Het overgrote deel wordt gevolgd voor jihadistisch extremisme. Op de tweede plaats staan rechtsextremisten. Opvallend, in de lijst duiken al maar meer minderjarige extremisten op en er volgen ook al maar meer mensen een deradicaliseringstraject. De man van 21 die dit weekend een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking en de politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. In Frankrijk, in het departement Gironde, houden ze hun hart vast voor de zware bosbranden daar. De situatie bleef gisteren stabiel, maar vanaf vandaag verwachten ze daar opnieuw een hittegolf. En dat kan het vuur opnieuw aanwakkeren. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
4: Gisteren is er met blusvliegtuigen een soort van buffer aangelegd rond dat brandend gebied. In die buffer heeft men brandvertragers neer laten vallen vanuit die vliegtuigen. Nu, het minder goede nieuws is dat de weersomstandigheden vandaag, die worden weer slechter, want het wordt terug veel warmer.
2: President Macron bezocht gisteren het rampgebied. Hij bedankte de brandweer en andere hulpverleners. En hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Oekraïense leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. In het Schipperskwartier in Antwerpen is een vrouw van 50 neergestoken. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Vanmorgen rond 6:30 is een zwaargewonde dame aangetroffen. Mensen hebben de politie aangesproken. De politie heeft de eerste zorgen toegediend in afwachting van de medische diensten. De dame is met levensgevaar dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar we wat later in de ochtend goed nieuws kregen dat ze buiten levensgevaar is.
1: De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook van de dader is nog geen spoor. Een jonge man van 18 plande een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden, dat schrijft HLN. De man kwam in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij in verschillende chatgroepen op zoek was naar wapens. Je hoort HLN-journalist Bjorn Makelberg.
3: Op basis van die informatie is er natuurlijk een groot onderzoek gestart met een undercoveragent. In een van die telegramgroepen reageerde de agent op de berichten dat hij hem misschien kon helpen, omdat hij een wapenhandelaar was. En de 18-jarige die was zo stoutmoedig dat hij met de wildvreemde afsprak in Leuven en daar zijn kaarten op tafel legde. En hij en zijn broeders planden een aanslag op de LGBTQ-gemeenschap.
1: De man zat maandenlang in voorhechtenis. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. In november staat hij terecht voor het plannen van een aanslag. Hij riskeert 20 jaar cel. De man van 21 die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn stond onder camerabewaking, dat schrijven Duitse media. De politie hield ook zijn huis in de gaten. Op beelden is te zien dat de man zijn woning verlaat. Een uur later reed hij in op een menigte. Er wordt nu onderzocht of die camerabewaking correct is verlopen. De man stond al langer op de radar van de veiligheidsdiensten omdat hij banden had met IS. Bij de aanslag vielen 1 dode en 29 gewonden. De politie schoot de dader nadien dood. Het Oekraïnse leger heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou, dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel werd onschadelijk gemaakt voor ze de stad konden bereiken. Er raakten wel verschillende gebouwen beschadigd. Of er slachtoffers vielen, is nog niet bekend. Veel zon vandaag, bij maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal zelfs tot 34 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers warm met veel zon.
4: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: In Everen in Brussel is een man van 54 doodgeslagen op een tram. De man kwam op voor een vrouw die lastiggevallen werd. Daarop keerde de aanvaller zich tegen hem. Hij kreeg een zware klap op zijn hoofd en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. De verdachte is intussen opgepakt. Hij is aangehouden. Een gerechtspsychiater gaat hem onderzoeken. De man was al gekend bij politie en gerecht. De crimineel die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge is gevat in Frankrijk. De Russische man van 30 kon ontsnappen toen hij voor een medische ingreep vanuit de gevangenis werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zocht met man en macht naar hem. Gisteren werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Binnenkort wordt hij weer overgebracht naar ons land. De luchtvaartautoriteiten in ons land eisen dat luchtballonnen zich houden aan de minimumvlieghoogte. Aanleiding zijn verschillende incidenten waarbij luchtballonnen veel te laag vliegen. Luchtballonnen moeten minstens 300 meter hoog vliegen boven de steden of evenementen zoals festivals. Als ze zich daar niet aan houden, riskeren ze voortaan strenge straffen. De Belgische Ballonvaartfederatie is voorstander.
4: Dus niet voor niks dat die regels bestaan. Dus ook om te vermijden dat je tegen obstakels aan zou varen en zo. Hoe hoger je vliegt met een luchtvaartuig, hoe veiliger. Want de piloot heeft meer reactietijd. Waardoor eigenlijk de veiligheid, zowel voor het luchtvaartuig zelf, maar ook voor de mensen aan de grond die zich onder u bevinden, veel hoger is, hè.
3: In het zuidwesten van Japan zijn zeker 50 gewonden gevallen na de zware aardbeving daar. Dat zegt de Japanse openbare omroep. Een tiental huizen is ingestort en er zouden ook nog 4 mensen onder het puin zitten. Zo'n 48.000 gezinnen zitten ook zonder stroom. De kerncentrales bleven wel intact. Door zijn ligging is Japan bijzonder gevoelig voor aardbevingen. En het is officieel, voetbalicoon Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Zidane volgt Didier Deschamps op, die op het WK met Frankrijk de halve finale verloor van Spanje. Zidane werd als speler wereldkampioen in 1998 en als trainer won hij met Real Madrid 3 jaar op rij de Champions League. Zidane is 54 en tekent een contract voor 4 jaar. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd ontmoeten Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu elkaar in Washington. Het gaat om het 7e gesprek in bijna 2 jaar tijd, maar het is het eerste sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak begin februari. Het gesprek dreigt daarom ook gespannen te verlopen, vertelt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: De belangen van Trump om zo'n onderhandelde oplossing te vinden, ja, die staan een beetje diametraal tegenover wat de belangen van Benjamin Netanyahu zijn. Wat de Israëlische premier betreft, zijn er nog een hoop zaken die onopgelost zijn wat Iran betreft. Bijvoorbeeld het compleet uitschakelen van de nucleaire capaciteiten van Iran, het omverwerpen van het regime.
2: Trump zat zo net ook samen met zijn Oekraïense collega Zelensky. Zij hadden het over de oorlog in Oekraïne. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanochtend. Het gaat om een jongen van 18, dat zegt de politie, die kon hem oppakken bij hem thuis. Het is nog altijd niet duidelijk wat hem bezielde. Bij de steekpartij raakte een vrouw van 50 zwaar gewond. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. In Spanje is de dodentol van de brand in Los Gallardos in het zuiden gestegen naar 14. Een vrouw die zware brandwonden opliep, is aan haar verwondingen overleden. Bij die brand stierven ook 3 Belgen. De brand in het zuiden van Spanje is intussen geblust, maar er roeden nog altijd natuurbranden bij Madrid. En ook de situatie in Frankrijk blijft kritiek. In de Franse gemeente Pyrénées-Orientales is een natuurbrand opnieuw opgelaaid, dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder was er ook al een heropflakkering van een brand in het departement Gironde. In het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de verdachte de aanslag opgeëist in een video. Hij zweert daarbij ook trouw aan de terreurgroep IS. Dat bevestigt het Openbare Ministerie. De video werd zaterdag opgenomen, kort voor hij met zijn auto inreed op een menigte. Daarbij viel 1 dode. De verdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. En vice-landskampioen en bekerwinnaar Union moet op zoek naar een nieuwe doelman. Want Kjell Scherpen vertrekt naar het Engelse Ipswich Town. Dat promoveerde afgelopen seizoen naar de Engelse eerste klasse. Ipswich Town betaalt zo'n 14 miljoen euro voor Scherpen. Hij tekent er een contract voor 4 seizoenen. Een zonnige namiddag bij maxima tot 29 graden. Ook morgen zien we vaak de zon. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon. Vanaf donderdag is er hier en daar wel kans op een onweersbui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Onthoud de naam, Papa G. Fuck de hele muziekindustrie. Uw commentaar, die lees ik niet. Ben bezig met mijn eigen leven, G. Kijk in uw lane, sinds Ali B. SO Hefstix, Jiggy J. Had geen tv, geen pc. Keken altijd bij de buren.

0: Urgent FM.
1: Set me on fire. Last year, smoke through the town.

a hat chip. Fiasha left cramp. The world just be ashes.

chasing my world.

partij moet kunnen in Nederland. En wie mij weigert.

twijfel, ik heb geen spijt. Ik ben een mobbelman, een klein vergrijp van tijd tot tijd.

0: Alright. We zijn er iets later bij met Open Dex. Dag, lieve luisteraars. Hier terug Sander, Persson en Echo in de studio voor Open Dex Radio. We zijn er iets later bij vandaag, want uiteraard, ja, een stevige Gentse feesten. Dat kan bijna niet anders dan nog een keer een latere show rond. Maar we hebben uiteraard vandaag weer heel fijn gezelschap. Yes. En ze is ook niet alleen gekomen, maar meer daarover volgt zo meteen. Eerst en vooral, ja, hebben we de hamvraag van de week. Hè, want we hebben een weekje overgeslagen, met goede reden uiteraard. Paco,
1: ja.
0: Gentse feesten, hè?
1: Eerst en vooral een dikke merci aan iedereen die OpenX gesupport heeft.
0: Ja.
1: Van alle feestgangers tot mensen in de horeca, werkers, mensen die er gewoon zijn voor het sfeerbeheer. En uiteraard alle DJ's dit jaar in mass of en masse hebben aangevraagd om te komen draaien. En ik wil iedereen bedanken, omdat het een geniale feesten waren.
0: Ja.
1: We hebben heel veel kunnen doen. Mm-hmm. We zijn op verschillende plaatsen aanwezig geweest. En het is mooi om te zien dat ook iedereen van de community zo positief was, zo aanwezig was en zo supportive was.
0: Ja, dus, super fijn. We hebben het eigenlijk heel simpel gehouden op een manier. We hebben ad hoc sessions gelanceerd. Ja. En ook een paar registratie-evenementen. En dus sommige dingen waren met een thema, maar anders was het gewoon op de bot langskomen en komen draaien. En eigenlijk hebben wij superveel respons gekregen. We hebben uiteindelijk 5 van die ad hoc dagen bij Gruut gedaan.
1: Ja.
0: Maar in totaal waren er dus eigenlijk 13 of 14 Open Dex evenementen doorheen de Gentse feesten. Dat was super fijn voor de community. Dus inderdaad, super bedankt aan de meer dan 100 DJ's die wij hebben mogen cureren op de Gentse feesten. Het was ons een eer en we hebben enorm van genoten om te zien dat jullie het ook zo fijn vonden. Merci iedereen. Ja, en natuurlijk, het zijn een beetje donkere dagen na de Gentse feesten, maar we kunnen wel alsnog genieten van het zonneke, want dat is vandaag en morgen zeker nog de moeite. En misschien een beetje de rust opzoeken, zodat onze oren opnieuw kunnen herstellen of zo van de vlasmarkt. Kan zeker geen kwaad. Hier in de studio hebben wij ook een aantal bevallige, leuke vrouwen. En één daarvan gaat ook straks een setje komen draaien. Namelijk, we hebben hier Merel in de studio van DJ Wartaal.
2: Hallo.
0: Hey, hallo, Merel.
1: Welkom, welkom.
0: Hoe gaat-ie? Welkom in zo'n studio.
2: Ja, goed. Ik heb net eindelijk mijn stem terug. Ik denk dat ik die ergens ben verloren op de vlasmarkt. Prongelijk.
0: Ah, prongelijk.
2: Maar ik heb hem teruggevonden. Hij is nog een klein beetje zoekbaar.
0: En lag hij onder de kast of tussen wat blikjes bier?
2: Hij lag daar in een goot ergens.
0: In een goot?
2: Ik heb hem daar een hele...
1: Die is te lang blijven plakken op de vlasmarkt.
2: Het lag niet aan mij, alleszins.
0: Oké. Ik denk dat we allemaal wel een keer onze stem hebben achtergelaten op de vlasmarkt. Maar ja, zo gaat dat uiteraard met de Gentse feesten. Okay. Hoe heb jij ervan genoten? Heb jij ook veel feesten gedaan en georganiseerd of gedraaid?
2: We hebben een feest georganiseerd woensdag in de Assenis. Dat was heel dik.
1: Dat was
2: heel
1: echt
2: dik.
1: Zalig. Ja,
2: cool. Ah, je was daar?
1: Ja, ik was er.
2: Ja, dat was heel dik. En dan... een keer moeten draaien op festival in Hammedan, maar dat is Jens feesten. En dan laatste dag ook terug in de Assenis.
0: Okay.
2: Ja, op een of andere manier ben ik veel in de Assenis beland.
0: Maar Assenis is een super fijne plek.
2: Ook dus... gewoon al vrienden, familie.
1: Rond de kerk,
0: ja, het is dat.
2: Dus ja. Veilige omgeving. Ik ben altijd zo in die radius geweest rond de...
0: Ja.
2: Die
0: ja.
2: ene, was dat Sint-Baafs?
1: Sint-Baafs, rond...
2: ja.
0: Daar ben ik gebleven.
1: Sint-Jacobskerk,
0: Walter de Bukplein, met Trefpunt, en dan bij Sint-Jacobs is de andere pleintje.
2: Ja, ik voelde me daar veilig.
0: Ja, het zou wel zijn. De Funk is daar ook bijna naast.
2: Funk ook. Daar ben ik ook veel gepasseerd.
0: Funk, Berlin Vibes, super cool. Die hebben ook heel veel gedaan tijdens de Gentse feesten. Ja, dus eigenlijk sowieso nogmaals big up alle Gentse cafés en festivalorganisatoren.
1: Dikke shout-out.
2: Die hebben echt
0: keihard gewerkt. Je hebt ook enkele DJ's uitgenodigd in de Afsnis, heb ik gezien. Wie waren dat weer?
2: Dat was Lady Jam, Love Her.
0: Droomalkje,
2: Love Her.
1: Yes.
2: Lena de Roze, love her.
0: Nice.
2: Dom, love him. Is deel van Simular ook.
1: Ja, okay.
2: Dan ook een Berlijnse DJ, Big Max noem ik hem, onder de DJ-naam Osiris.
0: Oké.
2: Okay. Leren kennen in Berlijn, ook van de hardcore scene.
0: Ja.
2: Big, love him.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, inderdaad, ik denk dat...
2: En Zalscore, wow, ik had bijna vergeten. Zalscore, ja? Love them, love
0: Zalscore, okay. Ja, dat moet ik nog eens ontdekken.
2: Ja, dat is een Zalscore.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja, ja, cool. Ja,
1: inderdaad.
0: Maar Droomwolkje, ik denk dat we die hier vorig jaar in onze studio ook gezien hebben.
2: Ja, ja. Satje.
0: Hele fijne
2: dag. Satje van patatje.
0: Inderdaad. Nu, er staan waarschijnlijk nog een paar dingen op jullie programma voor de festivalzomer.
2: Ja, in Berlijn moeten we draaien, 7 augustus.
0: Amai.
2: En dan Weekend Dance.
0: Oké.
1: Okay. Yes, yes.
2: En dan Parijs.
0: Oeh.
1: Big hype.
2: Ja.
0: Dat zijn wel highlights, inderdaad.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Tof, tof, tof. En voor de luisteraars die misschien nog niet weten wat of wie Wortaal is, kan je daar eens wat meer uitleg over geven hoe dat eigenlijk begonnen is?
2: Oh,
0: want ik denk dat er veel mensen daar misschien wel een beetje curieus achter zijn.
2: Wel, dus dat is eigenlijk allemaal begonnen. Nora en ik kennen elkaar nog niet zo supergoed. We waren gewoon zo wat kennissen die zo graag naar hardcore feestjes gingen. Maar dat was denk ik 4 jaar geleden. Dan gingen wij veel naar buren. Burgerfeestjes, Burgerinder Collective. Ja, ja, ja. Ja. Nu doen zij
0: Brussel
2: minder...
0: zeker? Of,
2: nee, dat was toen in Gent.
0: Ah, okay, okay.
2: Ja, dat was zo, ja, dat was heel goede tijden. Nu doen zij dat minder, maar daar Nora leren kennen. En Walter, Ariana van Burgerinder, gaf toen voor €5 per les. €5, imagine. €5 per les, DJ-lessen in Antwerpen. En dan zei Nora en ik... Het was Nora die dat zei tegen mij van... Ah, kom je niet mee, anders gaan we gewoon DJ-lessen volgen.
0: Hippies,
2: ja. En dan op de trein naar Antwerpen, iedere keer de donderdag, met tweede trein naar de nemen, hebben we opeens besloten van... Waarom starten we zelf niet gewoon niet zo met ons tweetjes? Ja. En ja, natuurlijk Brent van Esten, mijn onkel, die van Klakmatrak is. Ja, dat is mijn grootste idool natuurlijk.
1: Ah, shout-out. Big shout-out naar Klakmatrak.
2: En ja, big shout-out. Sowieso.
0: Ja.
2: Zit in de familie, hè. Ja. Die doen we gitaar terwijl zijn
1: set. Exact.
2: En dan daardoor een beetje gezond afgekeken van... Ah ja, maar jij kan viool. Waarom doen wij gewoon de VGVO daarbij? En om toch wel anders, toch iets anders te doen dan de andere DJ's.
0: Ja, ja.
2: Maar wel met heel harde muziek.
0: Heel harde muziek. Ik heb dat ook gemerkt. Ik heb een paar van jullie Instagram reels bekeken en dat was inderdaad stevig. En er wordt daar ook soms op de tafel gestaan en zo.
2: Ja, hier ga ik dat waarschijnlijk niet kunnen doen, want ik zie hier al veel draadjes in al.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Dat is misschien het beste voor onze studio. Maar ik zou zeggen, blijven doen op de festivals. Hè.
2: Ja, we vinden het belangrijk om echt een showtje te geven. Want,
0: ja, ja, ja.
2: Ja, ik kan wel inkomen dat de meeste DJ's zijn gewoon alleen en geconcentreerd. Ja, ja. Maar als wij staan met twee, dus we hebben wel de luxe van als één iemand niet mixt, dan heeft de andere wel, kan de andere wel een beetje dansen, een beetje op het podium staan.
1: Flexibiliteit, hè.
2: Dus die, inderdaad, voilà. Die flexibiliteit.
0: En uiteraard, als iedereen in zo'n rave ook een beetje naar de soundsystem gericht staat, dan is het even goed fijn als er gewoon als de DJ zelf ook nog iets vet aan het doen is.
2: Voilà.
0: Hè? Ja, ja, ja. En dan zo mijn viool kan het mij wel voorstellen dat dat werkt. En hebben jullie zelf ook al gedacht aan produceren of dergelijke?
2: Ja.
0: Dat was een heel mooi en kort antwoord, dat wel. Daar zijn we ook content van, we kunnen overgaan. Nee,
2: nee, dat was een inderdaad, we moeten dat zo hard doen. Maar, allee, het is echt tijd, het is erg. Maar het ding is, we zitten alle twee in onze laatste jaren master. Dus we heel veel... Ja, dat is echt insane eigenlijk. Thesis en Nora is standaard ook binnenkort.
0: Amai, okay.
2: Waardoor dat ze is echt van maandag tot vrijdag moet ze stage doen. Dat is gratis werk, ne?
0: Ja, crazy, ja.
2: Dus we hebben echt zot. Ja. Allee, we hebben echt amper tijd. Maar dat is echt allemaal excuses, ik weet het. Ik heb al zoveel moeten voeren, maar...
0: Ja, maar nee, geen probleem.
2: Het komt. Jullie moeten mij allemaal gewoon heel veel zagen naar mijn oren. Dat is eigenlijk een beetje rijbewijs. Wanneer ga je een rijbewijs hebben? Wanneer ga je tracks terugbrengen? Ja, ik weet het. Ik weet het.

0: zijn.
1: Heel zwaar, ja.
2: Dat wel, dus, graag.
1: Voilà, van knallen op de festivals met... hoeveel bpm is dat?
0: Ja, nu staat het op 90 bpm, maar ik doe dat altijd. Want bij het einde van de set zo'n beetje dramatisch. Maar we gaan sowieso wel 200 tikken.
1: Ja, ja, ja. Tot het redden van de oceaan, hè, voilà. Dus dat is eigenlijk de ambitie een beetje. Ja.
0: En tanden. Dus al jullie die jullie tanden niet poetsen, Nora komt dat wel fixen. En ik zal wel de oceaan fixen. We fixen wel alles voor jullie.
1: Oké. Okay.
0: Behalve jullie eardrums.
1: Ja, ja, de eardrums moeten eraan geloven, maar de rest van de wereld gaan ze wel redden.
0: Ja.
1: Dus dat is al super om te horen. En waarom eigenlijk de hardcore? Is dat altijd al...
0: Twee ADHD'ers. Het is niets anders dan mijn... It tickles my brain and nothing else can tickle my brain like fucking hardcore, man.
1: Zalig, oké. Okay. Super cool. Hoe lang zijn jullie al bezig, denk je?
0: 2022.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Eigenlijk sinds... is dat een beetje begonnen bij... Binnen corona of daarna?
0: Het feesten, voor mij, het feestgedeelte is wel begonnen na corona. Ja, toen dat terug alles mocht. En dan via buren ging er echt hardcore, omdat ik dat, op een lieve, cutie manier. Want zij hebben echt... dat zijn eigenlijk ook wel mijn grote idolen.
1: Heel open-minded feestjes dan.
0: Ja, gewoon tonen van, het kan ook anders. Het kan ook,
1: Dus eigenlijk de luisteraar moet...
0: De hardcore van Nederland is wel nog niet zo lief, hoor.
1: Dus eigenlijk
2: er zijn ook schone beelden van op YouTube.
1: De scene op zich...
0: Ja, gewoon al dan rondjes lopen.
1: dus de hardcore scene op zich is eigenlijk hier in Gent dan misschien...
0: Heel cute.
1: Heel cute en heel lief en zo, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ah, dat is mooi om te weten. Dus als je twijfelt van, zo zware muziek, de mensen zijn niet zwaar, alstublieft.
0: Ja, voilà. Kijk naar mij. Ik ben zo
1: hier is al een voorbeeld. Je gaat dat volgende maand of weet ik veel wat... op YouTube kunnen zien ook. Maar ik denk dat we stilaan een keer wat muziek gaan moeten luisteren.
2: Yes.
0: Is het tot 11 uur dan? Of?
1: We gaan iets langer doordoen, want ik vermoed dat onze collega van Alt-F4 vandaag hier niet gaat kunnen zijn. Want het is een beetje zomerstop bij heel veel radioshows. Wij doen eigenlijk een speciaalke, wij doen gewoon verder eigenlijk.
0: Zo lief van jullie.
1: Want muziek kan toch niet wachten, hè? Voilà.
0: Hardcore kan niet wachten.
1: Hardcore kan ook niet wachten. En dat is eigenlijk een van de eerste keren, denk ik, dit jaar dat we echt zo hardcore of iets snellere muziek op de radio hebben. Dus ik ben super excited om het een keer te horen. En hopelijk de luisteraars ook. Ja. Voor wie nog niet uitgefeest is van de Gentse feest, is dat misschien de moment supreme om een keer mee te genieten en keihard te gaan, gelijk in de afslus van vorige woensdag. Hè.
2: Zet die speakers maar al wat hoger. En zet die bassen ook al wat maar hoger. Want
1: we gaan eraan beginnen, beste luisteraars. U luistert naar Merel van Wortaal.
0: Yay!
1: Hier op Urgent FM, Opendex Radio.

0: man. This is what we going to do right now. I'm going to give you the cool music, man. It's like a hard style, man. It's like a hardcore.
1: Yes, yes. U luistert naar...
2: Wartaal.
1: DJ op OpenX Radio bij Urgent FM. En we gaan nog een half uurtje door.
2: Ja, sorry Justin, die nu aan het werken is in mijn platen, maar...

Yes, yes, lieve mensen. Jullie luisteren nog steeds naar Wordtaal DJ hier op Urgent FM. We zijn ondertussen 11 uur gepasseerd. En we gaan nog 10 minuutjes doordoen. Yo!

come back to life. Kicks, melodies, BPM, all your beliefs.

0: Ja. Santé, mijn ratse. Wat was dat voor een energie? Zalig.
1: Amai, ja. Nu snap ik wat jullie eigenlijk bedoelen met het echt een show geven. Want ik denk, moesten de luisteraars dit laten bekijken op YouTube, ze gaan het ook snappen. Het is echt een rave van je welste. En ik vond de muziek eigenlijk ook echt verrassend cool. Vooral omdat ik zelf ook zowel wat 180 bpm speel, maar eerder de drum en bass. De microfoon staat aan, ja. Hoe vond jij het, Merel?
2: Ik was eenzaam zonder Nora, dus I don't know.
1: Oh.
2: En ik speel ook liever op een andere mixer dan zo'n, maar uiteindelijk, het was wel leuk, want ik had mijn drie beste vriendinnetjes bij.
1: Ja.
2: Die zekere part of the show waren. Je moet maar eens zien.
1: Voilà.
2: Als je iemand wil zien draaien met een meisje in haar nek, dan moet je kijken tot het einde.
1: Ja, voilà. Ja. Dat hebben we ook gemerkt. Er is hier ook een toevallige passant even te komen bijreven. Dat was ook wel heel fijn eigenlijk.
0: Ja, ja. We kregen ook al berichtjes via de Instagram dat het echt zalig was. Het is echt zalig.
1: Respect.
0: Ja, respect.
2: Oh, wow.
1: Heb ik ook gelezen. Ja.
0: Yes, yes. Big shout-out. Je kan haar volgen op Instagram via @wortaaldj.
1: Yes.
0: Give a like, give a follow. En wauw. Meer heb ik niet te zeggen.
1: Ja. En ga naar een van de shows of de festivals waar Wortaal gaat spelen. Dat ga je allemaal wel vinden op die Instagram waarschijnlijk. Hè.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okay. Bij de muziek.
1: Superleuk. Dikke merci, Merel, voor langs te komen. Jammer dat Nora er niet kon bij zijn. Maar wie weet, een volgende keer. Hè. We gaan volgend jaar ook wel nog radio maken, uiteraard. Dus, goed. We gaan nu even het nog een laatste keer over de Gentse feesten hebben. Want ja, het was een ongelooflijke organisatie. Ja. Het waren weer echt...
0: En het zou niet gelukt zijn zonder iedereen die betrokken is. Ik heb het over de mensen van de Vlassenmarkt, de mensen van de Charlatan, de Nafsnes, de Funke.
1: Treffpunt.
0: Treffpunt. Iedereen aan de Vrijdagsmarkt.
1: Ja,
0: iedereen die betrokken is. Echt
1: en love. Ook de mensen waar wij mee gewerkt hebben. We hebben onder andere Gruut en Vonk bijvoorbeeld. Ik zelf heb ook nog een feest gegeven in Club Sauvage de eerste keer. Dat was ook een heel leuke ervaring. Het was echt een zeer coole Gentse feesten. Ook Club Curfew. Dat was onze vaste afterplek voor onze dansworkout. Ik heb gehoord van de mensen die daar kwamen, dat eigenlijk dat de favoriete plek was om echt te gaan dansen.
0: Ja,
1: en op andere plekken wordt er heel veel gebabbeld. De Funke zal ook wel dansen geweest zijn. En zeker de Nafsnes woensdag. Daar ga ik wel van uit. Nu, om ook wel af te sluiten met een iets minder leuke toon. Onze goede vriend van Curfew, die eigenlijk vrijdag nacht zijn laatste set heeft gedraaid op Curfew. Ronald Jaken, a.k.a. Pim Fortuyn, a.k.a. René op CD, ook wel beter bekend als de Tomorrowland Toilet DJ naast de mainstage, waar die eigenlijk de meest gefotografeerde DJ van Tomorrowland, 5 jaar aan een stuk.
0: Een belangrijke speelfiguur in het nachtleven, zowel in Gent als overal.
1: Ja, hij was een fantastische kerel, altijd good vibes en altijd opgedoft tot in de puntjes. Echt een figuur, om u tegen te zeggen, zeer kleurrijk, heel geliefd door de festivals en dergelijke. En we gaan het ongelooflijk hard betreuren allemaal om hem te moeten missen. Ik ben er zelf ook een beetje emotioneel van, want het was ook wel een vriend van mij. Ik heb ooit eens... ik heb hem eigenlijk leren kennen door op een verjaardagsfeestje te gaan draaien. Ja. En dat heeft hij dan van mij overgenomen. En ja, ik was echt onder de indruk. En,
0: er zijn geen woorden voor zo'n verlies, maar...
1: Er zijn geen woorden voor. En,
0: hij zal gemist worden en we hopen hem in leven te kunnen houden. Via zijn muziek, via zijn impact op Gent, het nachtleven.
1: Ja.
0: En alles daar rond.
1: De muziek zal blijven spreken en er zijn zeker voldoende DJ-sets van hem opgenomen die je online kan bekijken. En bij deze iets minder leuke noot, we wensen heel veel sterkte aan de familie en vrienden van Ronald en aan Curfew, die ook de eer had om hem eigenlijk zoals als laatste te ontvangen. Het is voor iedereen een zwaar verlies. Maar hopelijk hebben jullie allemaal wel van de radioshow kunnen genieten met een streepje zeer zware muziek van deze lieftallige meisjes. Ik denk
0: dat we het...
1: Zeggen
0: zoals het is.
1: Ja.
0: Je zal gemist worden, René.
1: René, we gaan u allemaal missen, inderdaad.
0: Love.
1: Ziezo, dit was Open Dex Radio bij Urgent FM. Elke dinsdag break de week met allerhande

Special request to each and every one in the facility.

other things.

0: なるほど、言ってよ。
1: Dit is Urgent FM.